Slippin' and Slidin', hoe heet The Feet of the Ground. Dat is waar Ron Schmidt met Stop the World, I'll Jump Off. Damals ingespeeld in de Sun Studio van Sam Phillips, maar damals in die funky jaren niet veröffentlicht. Alright, de volgende track, rockabilly track, is van de country hillbilly Carl Schmidt. Carl Schmidt was damals in die funky jaren natuurlijk strictly country. Maar hij had damals in 1955 ook enige zeer goede uptempo songs eingespeeld. Fast rockabilly. Carl Schmidt en oh, stop!

Comets and The Beginning, Bill Haley en Stop Beating Around the Mulberry Bush, aangespeeld in 1952 bij aanvang van zijn rock'n'roll in Philadelphia, Oostkusten. Oké, van Philadelphia gaan we jetzt richting Texas met Blackie Crawford en de Western Cherokees. En Blackie Crawford, waar damals einde de allereerste der platten had ingespeeld voor dat Starday label van Jack Starnes en Pappy Daly. Compleet bij aanvang. Dat was nog in een tijd dat Starday Records niet in Houston, Texas gesetteld was. Maar in Beaumont, compleet in oost-zuidelijke bereik van Texas. Een zeer lokale, regionale, muzikalische hillbilly scene gab es damals hier. Met toch ook eindduidelijk enige pre-rockabilly invloeden. Als National Drivers, een fantastische stop-and-go hillbilly track. Blackie Crawford en de Western Cherokees en Stop Boogie Woogie.

Yeah, go man, go, rock around the clock, on the block, with the Stop and Rock van Freddie Mantel. Alright, heute bij ons in de Rocking 50s, louter Stop and Go, rock and roll songs en een absolute totale collector item sammelaar. Heute bij ons in de Rocking 50s en deze Stop Special is Ralph Robbins en de Rackets met Don't Stop, Don't Stop, Don't Stop.

0: square. Everybody rocks when we stop at the hop.
1: Stop!
2: Everybody stop at the hop. Das war Don E. En ik geloof dat waren de eindjes te platten die er damals in die Funsecretaren had veröffentlicht. De volgende platte is nog een stufe seltener van een völlig onbekende rockabilly medel met een stop song. We hebben hier Lita, Rita, Lorraine met Stop.

0: Stop talking. Das war Robert Luke Harshman aus den Radio Records Recording Studio. Faber Robinson, Kalifornien in the 50s. Deze platten worden damals eingespeeld met die legendaire Burnett Brothers. Dorje Burnett en Johnny Burnett met gitaren. En veröffentlicht op dat radio label 1959. Nog eenmaal in deze Stop Special. Een Stop Rock'n'Roller. Earl Scott en Stop Your Knockin'.
1: Honey? Honey?